Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Gaf ik kusjes op haar kok, bleef een openloze zak, want er was niks om te doen. Moe, maak je

spissen zie je gewoon zwemmen. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een masker van de kaan. Ze kreeg van Toys wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond.

de kaspiste zie je gewoon zwemmen. Nou denk ik nog terug om al die jaren. Vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf. Het is voorbij, maar ik heb die spijt. Ik kan niet meer in de kaspiste. In de kaspiste, in de kaspiste. Ik kan niet meer.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel wolken, enkele opklaringen en bovendien van tijd tot tijd enkele lichte regenbuien, maar geen grote hoeveelheden. Temperaturen aan de kust vandaag rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,8 graden en het is hoogwater deze middag om 20 over 3.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
4: Wij hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloren in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon, vooral in het westen, is er ook kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind, er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.
5: La la la, mine de rien, la voilà qui revient.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

Vandaag aan de kust veel wolken, enkele opklaringen en bovendien van tijd tot tijd enkele lichte regenbuien, maar geen grote hoeveelheden. Temperaturen aan de kust vandaag rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,8 graden en het is hoogwater deze middag om 20 over 3.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog. Naar het buitenland en dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel wolken, enkele opklaringen en bovendien van tijd tot tijd enkele lichte regenbuien, maar geen grote hoeveelheden. Temperaturen aan de kust vandaag rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 19,8 graden en het is hoogwater deze middag om 20 over 3.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De VZW Het Leesguus op de Groentemarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En de creatieve ontmoetingsplaats Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38 in Oostende, biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Ze is elke zaterdag en zondag te bezoeken tussen 2 en 6 uur. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar en onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders-Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
4: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheid trainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
3: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kurszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog. Naar het buitenland en dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold.

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Run.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort. Om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Je luistert naar No.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De VZW Het Leesguus op de Groentemarkt in Oostende organiseert vandaag tussen 11 en 5 uur een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Er is ook omkaderende ambiance. Vanaf 5 uur deze namiddag kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Mariekerke. En de creatieve ontmoetingsplaats Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38 in Oostende, biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Ze is elke zaterdag en zondag te bezoeken tussen 2 en 6 uur. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
4: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
3: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben 250 minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
5: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
3: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
3: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Welkom bij Noordzee Gold.
2: The concert was over in Carnegie.

Van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIG Wellington Hippodroom op donderdag 3 september. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

te parler comme la première fois.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crockey Cup spelen op zaterdag 26 september om 8:00 tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.
1: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke vlieg.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan, met twintigen zijt gij en meer. En is er geen een die het mij zeggen kan, wat schrijft en wat schrijft gij zozeer? Gij schrijft en dan staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar gevan schrijven moet? Zijn het kruidekes daar gevan schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

gaf één lesse, niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag eerst regenachtig, daarna geleidelijk aan droger. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag krijgen we veel wolken en enkele lichte buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog. Naar het buitenland en dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.bmeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen maandag eerst regenachtig, daarna geleidelijk aan droger. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag krijgen we veel wolken en enkele lichte buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren? Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
3: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen en STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen, de eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e en onze landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
0: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog. Naar het buitenland en dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine.

Bobby Wonder, mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht

salut d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur,

Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami

0: I said, dance with me tonight.
1: Welkom bij Noordzee Gold.